0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru seya magesi Chenda mwenyaka tonyeze nyafamba.